0: Eins van nummer goed.
1: Het is Erdauer. Aan 2 minuten.
2: De 80s Corner.
0: Op Radioactief. Sweet dreams are made of the... Radioactief. 80er Jahren.
3: Auch heute Abend um 20 Uhr.

0: Time Music zijn dat een beste mix. Dat is een 8-jaar, 9-jaar afgehouden.
1: The Super 80s.
2: Radioactive. Only the best.
3: On die beste muziek.
4: Radioactief. Einfach nimmer gut. Radioactief Charts. Am Samstag von 5 bis 7, am Dienstag von 4 bis 6. Radioactief Charts. Top 30 von den neuesten Hits. Neue Hits am Dat, was nur ein Hit geht. Haut schon bei euch.